wow, ah, geen klakken meer paffen. Ah, la la la, zo'n klakken. Klakken, klakken, klakken, klakken.